0: waar is zijn scherts?
1: En ook in mij
0: war niks dabei.
1: Dan wollt man küssen, daar alles wissen.
0: En im August, da

Jo, da ste zlý, nu lekker weet, zwikkies. Het is hobby links, ja, voelen.

Maar ik geloof dat het goed gaat. Maar houd je nu dat beste in zin. Toch poit eraf dat zicht. Het gaat even niet. En dan van mijn maas net waar zo'n. Waarheen?